0: Het zijn we zijn de studio's over hier, het is exact 5 p.m.
1: Timecheck comes to you compliments the Grenada Development Bank.
2: The Grenada Development Bank is offering 100% financing on all of our education loans. And